0: Rinus.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!
1: Bananen?

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend, lijkt op bonussoep. Moeder heeft het liefste van die dikke bruine poezel.
1: Uno, due, tre.
3: Wind naar das, Chaban 03.

Reka out, dosos, Fatoumana, losos, Norsej lore verb, klosos, Reka sela volle posos, Robé, pow, Braka shendi fucking snow, Ik ben

Rekka Arch, Dosos, Fatumana, Lusos, nog steeds loeren wij op Klusos, gekke cellen volle bossos, Robby, Pau, Prakashendi, pak je snauw, ik ben